Tero aloka nishitivile inge ninga zanga nuku chata. Aloka nishitumbule kani inge ninga zanga nuku chata.